24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Doe maar een beetje mee, hè? Als je hem kent.

licht alvast maar uit. Ga naar boven toe en sluit je ogen toe. En slaap. Ik blijf beneden en verzink in mijn verleden. En ik drink op wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Ik hou van je en slaap nu maar. Ik drink op elke vrouw die mij niet mag, op ieder kind dat ik niet had en jij die mij zo lang bezat. Ik drink op ieder huis dat ik verliet, op elke vriend die mij verriet en jij die mij toch binnenliet.

zie nog je mond. Je lippen waren rond, je rode lippen rond. Ik drink. Gelukkig word ik niet gauw dronken. Slaap, ik zie de jaren lonken. Vannacht schrijf ik een boek. Ik zie de beelden die ik zoek. Je krijgt pas later een overzicht. Pas tegen het vallen van de nacht, het einde van het licht. Slaap maar, wees alleen. Slaap maar door mijn leven heen.

jou en mij, op het gevloek en het gevrij, en op het keren van het tij. Ik drink op elke dag die is geweest, op elke lach, op ieder feest.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school.

0: in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de

0: pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Mensens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Something else.
5: That's pretty.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Omen van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het
1: nieuws. Uur na uur, dag na dag.

0: november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Een bijzondere goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het o zo populaire programma Schijven die blijven. Twee uur lang gaan de platen en het nodige geklets uit je speakers komen. Jan en Anton staan intussen borg voor sfeer en gezelligheid. Zoek een rustig plaatje op. Loop de keuken nog even in voor wat te snacken en te slurpen. En als we dan samen zover zijn, kan de eerste plaat van vandaag doorkomen.

0: Ja, wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

Na onze openingstune begonnen we onze uitzending met een single van Marty Wilde. Deze 89-jarige Engelse rock and roll coverzanger had in Nederland slechts één hit. En dat was in 1969 met Abercrombie. Hij heeft voor vele andere artiesten de nodige nummers geschreven, onder andere voor zijn dochter Kim Wilde. En van het pokertrio heb je misschien nog nooit gehoord. Het zal zeker gaan veranderen nu je eenmaal kon genieten van Kom Nou Christina. En de muziek van deze groep moet je echt wel bekend voorkomen.

Victor Wills was de oprichter en frontman van de muziekgroep The Village People. Ze waren populair in de jaren 70 en 80. Hun bekendste nummer was YMCA. Het was het verhaal van een Amerikaanse christelijke jonge mannenvereniging waar de Village People connectie mee had. Wij draaiden Go West, een goede opvolger van YMCA. Victor, de zanger dus, overleed in juni van dit jaar op 74-jarige leeftijd aan een leverziekte. En fysiek beter ging het met Ome Shaggy, een nummer van Peter Koelewijn en de Praatpalen uit 1968. Het hele zaakje loopt in zijn nakie. Nou, daar is het vandaag weer voor, waar of niet. Het is de best verkopende artiest van Spanje, Dendeze.

Julio Iglesias is de bestverkopende artiest in Spaans sprekende landen. Zijn successen hebben er zorg voor gedragen dat hij naar schatting zo'n 800 miljoen kan verbrassen. Amor Amor was in tegenstelling van wat velen verwachten niet zijn grootste hit. Dat was Un Canto a Galicia. Dat was een hit uit 1972, die maar liefst 21 weken in de top 40 stond, waarvan 1 week op nummertje 1. En Zoutelanden is de titel van een nummer dat in 2017 werd uitgebracht door de band Bluff. Samen met de uit Vlaanderen afkomstige zangeres Gijke Annaert. Ze stonden er 31 weken mee in de top 40 en er werd naar schatting tussen de 80 en 100.000 platen van verkocht en gestreamd. Al eerder deden we een niet te vergeefs beroep op dit koor.

Het Bruinisser Visserskoor, afkomstig uit de provincie Zeeland, bestaat uit 30 mannen en 1 vrouw. En laat het nou de dame zijn die als dirigente het koor muzikaal in goede banen leidt. Met 3 uitgebrachte cd's en zo'n 25 optredens in een jaar kan gesproken worden over een succesvol koor. Je hoorde Zwerven op Zee, een opname uit het jaar 2000. En vanuit Oostenrijk klonk Das taugt ma. Vrij in het Nederlands vertaald betekent dat ik vind je leuk. Wij herkenden hierin die Zillertalers. En deze studentenband gaat voor wat volume zorgen.

Meer dan 40 jaar geleden werd in Rotterdam door een aantal studenten de Hermes House Band opgericht. Met I Will Survive kwam hun grote doorbraak in 1978. Ze kenden als studentenclub natuurlijk een groot personeelsverloop. Toch houden ze het nog steeds tot op de dag van vandaag vol. Je hoorde een opname uit 2004 van de hit The Road Jack. En als je eens lekker uit wilt waaien, dan had Anneke Groenlo daar een oplossing voor. Gewoon opstappen, lekker op de fiets. En in de jeugdplaat van de week herkennen we één voor die tijd rebels meisje.

Pippi Langkous was een populaire jeugdserie op de tv in de jaren 1969 tot en met 1972. Het verhaal gaat dat Pippi een brutaal, wat gebekt meisje was die de durf al uithing. De tune van deze serie werd opgepikt door het kinderkoor Travels, die er een eigen versie van maakte in house-stijl. Ze noemden hun uitvoering dan ook Pippi Langhouse. En wij wisten het niet, maar Tommy Lips schijnt een eigen stamcafé te hebben. En ja hoor, ook in deze aflevering van Schijven die Blijven gaan we de Tiroler muziekliefhebbers weer eens lekker verwennen.

Highway is volgens ons een veel te vroeg gestopte populaire band uit Kaatsheuvel. Ze hadden op hun repertoire slechts één Tiroler lied en dat was de Rock and Roll Tiroler. Het was een opname uit 1985. En met de Vrijbuiters begaven we ons in de richting van de piratentijd. Hun cowboylied werd vooral in de regio een graag gedraaid stukje muziek. Lieve mensen, er zijn van die momenten dat je beseft dat instrumentale muziek o zo heerlijk kan klinken. Neem deze nou.

Het wordt een muzikale smulpartij als je een instrumentaal hemmend orgelwerkstuk van André Brasseur op je bord gezet.

0: Albano en Romina Power is een Italiaans duo dat samen getrouwd was en weer gescheiden. Toch bleven ze samen optreden. In 1981 braken ze door met Felicita. In totaal maakten ze 22 albums en verkochten ze 250 miljoen exemplaren daarvan. Liberta was in 1988 hun hit, een top 40 hit. En met het IJsselduo gingen we van links naar rechts. Let eens op de bijzonder heldere stem van deze Amerikaanse zangeres.
1: Sing one with me. It's Kumbaya. I don't want to give you stage fright or anything, but I thought I might tell you this is Vanguard, recording company right here.

Ze is inmiddels 85 jaar, de Amerikaanse zangeres Joan Baez. Ze hield naast zingen ook van gitaarspelen. Ze was een activist, pacifist en een studiomuzikant. Haar sopraanstem deed vele kippenvel bezorgen. Uit haar repertoire kozen we een opname uit 1976 van het gevoelige Kumbaya. En in dit verband, misschien wat ongelukkig gekozen, draaiden we van Stef Eckel het nummer Jammer dan. En voor de ouderen onder ons blijft deze zanger nog gewoon een jonkie.

Op 14 oktober van dit jaar wordt de Engelse zanger Harry Webb, die we beter kennen als Cliff Richard, 86 jaar en geniet hij inmiddels van een vergaard kapitaal van 70 miljoen euro en de nodige rust in Portugal. Hij werd wereldbekend met zijn nummer Congratulations in 1968 en in 1995 werd hij geridderd. En dus moet hij dus worden aangesproken met Sir. Wij lieten je uit 1963 de Bachelor Boy nog eens een keertje horen. En uit hetzelfde jaar, 1963, dateert het nummer Island of Dreams van de Springfields. En als je dit duo op bezoek krijgt, dan zwaait er wat.

De Alpenzusjes zijn in 1980 ooit door twee dames in het Limburgse opgericht. Ze werden bekend door hun voornamelijk Nederlandstalige Tiroler slagermuziek. In de loop der tijden veranderde de samenstelling nogal eens en verplaatsten ze zich steeds meer in de richting van Noord-Brabant. Hun slager imago werd verlaten en de nadruk kwam te liggen op feest- en carnavalsmuziek. Wij draaiden een van hun successen uit 2018. Ik zwaai naar jou. En na dat gezwaai gingen we met de Kilima Hawaiians vissen op een wel erg originele Indische manier. Om optimaal van de volgende zanger te gaan genieten, moet je even echt rechtop gaan zitten.

0: string.
1: De Italiaanse tenor en zanger van volksmuziek Rudy Giovanni is een klassiek geschoolde zanger. Hij komt uit de keuken van de bekende Luciano Pavarotti. Hij brak in 2000 door en had zijn grootste succes in 2006. Wij lieten je genieten van Gigi Lameroso, een opname uit 2019. En van een heel andere orde is Mooie Meisjes in een String. Een aardig werkstukje was dat van de Zware Jongens. En wat er gebeurt als deze band zich met drank gaat bemoeien, dat hoor je nu.

De Limburgse band Rowan Heijzen, met als boegbeeld Jacques Poels, bestaat inmiddels alweer meer dan 40 jaar. Hun muziekgenre varieert, van gevoelige ballades tot snelle volksmuziek. Ze duiken met regelmaat op bij festivals en andere grote gelegenheden. Een van hun succesnummers die ze daar spelen is Als ik drink. En de Franse zanger Michel Fugain nam zijn muziekgroep Bazaar mee bij de opname van Le Printemps. Ook in de noordelijke provincies kunnen ze behoorlijk zingen. Luister maar.

Stefan Bloema is afkomstig uit Rodeschool. Dat is een dorp in de provincie Groningen. Sinds 2015 timmert hij regionaal volop aan de weg. Wij draaiden van hem zijn tweede single en die ging over een Griekse visser. En John Lamers, die kennen we al langer. We lieten hem horen met Rosemarie. En hier is de blote voeten popprinses uit de jaren 70.

0: String. Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Het was in 1967 dat de Engelse zangeres Sandy Shaw, die voor haar land de eerste prijs wegkaapte op het Eurosong Festival. Ze deed dat met Puppet on a String. Alleen al van deze plaat werden er 4 miljoen exemplaren verkocht. Sandy trad vrijwel altijd op met blote voeten en had een bijzonder heldere stem. Pech had ze ook in het leven. Ze kreeg een voetoperatie. Ze trouwde 3 keer. Hield zich bezig met nudisme en had een vervelend auto-ongeluk. Heden doet ze het met haar 79 jaar rustig aan. En met de Lenoco's stappen we nog eens terug naar de piratentijdperk. Je hoorde van hen Esmeralda. En dit duo kon elkaar buiten hun zakelijke optredens niet luchten of zien.

Van het duo Mouse en McNeil hoorde je uit 1973 Bet the Ring Ram. En John Woodhouse die bracht zijn Einmaler am Rhein nog eens een keertje ten gehoor. Lieve mensen, het woord eindpunt kan op vele manieren een betekenis hebben. Voor schrijven die blijven betekent het voor deze week einde uitzending. Jan en Anton hadden jullie graag als gasten en hopen dat je ook genoten hebt van hetgeen we je geboden hebben. Komende week moet je helaas genoegen nemen met een eerder uitgezonden opname, dit in verband met een korte vakantie. Rest ons nog iedereen te wijzen op onze tip: blijf doorgaan met ademhalen. En tenslotte, wist je dat 88% van de mannen de eerste bloemen van hun vrouwen pas krijgen bij hun overlijden? Groet van Anton en mij en graag tot nog eens!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel in fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand.

kunstenaar. Max Cohen, zijn schoonpapa, ze roepen hem Goudjantje na. Lieve meisjes, u weet het wel, zijn bij hem ook zeer in tel. Schnokkeltje Cohen, die is zo goed, zoals een schnokkel wezen moet. Ze kende nooit iets van haar les, dat kwam door Kraaltje van de HBS. Mevrouw Achie Wagenaar is de vrouw van Wagenaar. Op de markt ziet u daar heel vaak meneer Wagenaar. Dokter Stern de Zionist wil naar Eretje Schroel heel beslist. Beste dokter, stuur dan vlug een kist met Jaffa appels terug. Mevrouw Polak is controleur van kamer Serre keukendeur. Staat zij dan al op de straat, moet ze weer kijken hoe het met de kachel staat. Maurits Cohen maakt ons van strik en meneer Zekzek uit Elslobeek kunnen beste Kobiaan je verhaaltjes niet wat vlugger gaan.

die ommezijde. Of liever gezegd, voor ommezijde. Hier zijn wij dan weer, beste luisteraars. Maar aan de andere kant van de plaat. En wie kwamen wij het eerste tegen?

een flinke meid, Annie Cohen wordt Flo genoemd. Om haar leren heel beroemd. Haar nicht Nettie, zangeres, geeft aan Erna Sack zelfs les. Hattie Dufresne is natuurlijk hier, met haar Wernertje Spanier. In Deventer heeft hij een zaak, door Hattie is hij in Mokum vaak. Selma van Colum, Sweet 17. En reeds met een knul gezien, bruidegoms broertje, wist u dat? Freddy zegt steeds pech gehad. Eva Polak, boetseer uit klei. Eens een heel mooi beeld voor mij. Dan word jij op slag beroemd en je naam wordt veel genoemd. Mata Hari, dat is tuut. Jaak kan er niet over u. Zolang als ik die Jaak al ken, is hij de rechterhand van meneer Cohen. Jo Polak, de zondebok. Hij let nooit eens

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.

maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken. En de

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.

Ze gaat zitten en ze zwaait naar vriendenboeten in de naam. Ze huurt zichzelf neer als ze net iets daar laat. En als een trein vertrekt met een lange diepe zucht, wijt er sneeuw op het raam, kiekt ze bijna op geluk. Dan zit ze mooi te zien en rommelt in haar tas. Ze

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
1: Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.

Try it one time. Ready?

0: de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan? Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan? Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
1: En tot zover het nieuws.

Marie-Louise, dit gaat te ver. Je maakt je niet echt populair. Staan achter elke conifeer. Doe je dat ook? Pech op.

want straks is het te laat.

even, I don't ask it again. Oh, oh, oh.

0: now don't ask it again. Oh.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
1: En tot zover het nieuws.

0: hele goede morgen bij weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf op Rozo Radio. Ja, en na twee uitzendingen afwezigheid, eigenlijk een paar weken afwezigheid, is hij er weer bij. Nou, Ralf, ja, ik ben heel blij mee.
1: Ik wil hem al voorstellen, ik denk. Wie zit hier nou te binnen, joh? Ja, inderdaad.
0: Vijf weken ben ik weg geweest.
1: Ja.
0: En nu zitten we er weer met z'n drieën. Nou, fris gezellig. En fruitig.
1: Ja, en, helemaal weer compleet.
0: Nou, laten we voor het formele nog even onze naam noemen.
1: Nou ja, natuurlijk Katie.
2: Isa.
0: Ja. Moeten we dat eigenlijk elke keer blijven doen, Katie?
1: Nee,
0: of ja.
1: Ze dan maar, scannen ons toch.
0: Zullen we gewoon een keer gewoon skippen?
1: Toch? We zullen gewoon een keer eens skippen.
0: Gewoon eens kijken of er dan reacties komen van wie zijn jullie eigenlijk. En wil je even voorstellen.
1: Ja,
0: nou, maar gewoon de laatste keer nu. Ralf, Katie en Isa. En nu moet het gewoon bekend zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hey, hoe was je vakantie, Ralf?
0: Mijn vakantie was geweldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een speciale reis, hè? Want het ligt niet zo voor de hand, toch?
0: Speciale reis. Nee, bijzondere bestemming. We zijn eerst naar Noord-Denemarken gereden. Daar op de boot gestapt met ons autootje. Naar de Faroe-eilanden gevaren.
1: Met de Peugeot.
0: Met de Peugeot. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik moet zeggen, gezien al het andere wagenpark wat er om me heen stond, best wel een bijzondere keuze.
1: Ja, waren er veel SUV's?
0: Ja, niet normaal. Ja, maar er stonden ook echt vrachtwagens bij, dat is niet overdreven, dat ik dacht van hier kun je Parijs-Dakar mee beginnen.
1: Ja, serieus.
0: Dus mensen met scheppen erop en jerrycans en rijplaten en weet ik al. Ik denk, nou wat ga je doen joh?
1: Echt hè?
0: Wat ga je doen? Nou, wij met ons 107 helemaal volgestouwd, dus mensen kregen wel leuke reacties zo van... Oké, ga je hiermee naar IJsland? Ja, tuurlijk. Geen probleem.
1: En het was ook geen probleem,
0: en geen probleem.
1: Nee, nee.
0: 4000
1: hij
0: kilometer.
1: Hij heeft het gewoon volgehouden.
0: Geen probleem. En dus naar de Faroe-eilanden geweest. Horen bij het Koninkrijk. Denemarken liggen boven Schotland. Mm-hmm. Heel bijzonder. Het zijn eigenlijk allemaal losse eilanden.
1: Ja.
0: Verbonden met ferry. En sommige met een tunnel door de zeebodem. Met rotondes erin. Ja, je

0: is het oktober alweer.
1: Ja. Ja, snel hè?
0: Ja, heel snel. Jongen. Heel snel.
1: Ja.
0: Ja. Nou, en ik vroeg van de week aan jou van, god, weet jij dan een thema? Hè? En jij had zoiets van, we beduren lekker verder op de hemellichamen.
1: De hemellichamen-serie.
0: Ja, welke hebben we nou weer gehad?
1: Want de zon, de maan.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Nou, wat
0: en toen kwam jij van, nou, dan gaan we nu de sterren doen.
1: De sterren.
0: Ja, en als titel inderdaad de sterren van de hemel zingen, want ja, dat is dan weer een gezegde, toch?
1: Ja. Interessant en mooi, hè, sterren.
0: Sterren.
1: Ik vind dat zo fascinerend.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker als je op een plek komt. Helaas Nederland niet meer de laatste tijd, omdat het te veel lichtvervuiling is.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je op een beetje afgelegen plek komt en je kijkt naar boven,
0: Ja,
1: wat voel je dan, hè?
0: Ja.
1: Dan voel je onderdeel van iets. Heel nietig of zo. Het is bizar.
0: Weet jij dat je ongeveer, als jij zo op een hele donkere plek bent en je kijkt naar boven, weet je dan maximaal hoeveel sterren dat je daar ongeveer kunt zien?
1: In Nederland?
0: Ja, dus je gaat vanavond, het is hartstikke donker. Je gaat op een plek en dan kun je natuurlijk maar een maximaal aantal zien, hè, met je blote ogen.
1: Ja.
0: Ongeveer. Heb je dan een idee hoeveel?
1: Zo.
0: Ik kwam het tegen, dus ik denk, ik schrijf het op.
1: Ik kan de plank helemaal misslaan. 2000?
0: Nou, wat zit je goed?
1: Serieus?
0: 2500.
1: Oké. Okay.
0: Nou, heel goed. Ja, knap. Maar dat was even.
1: Van de. Ach, honderden miljoenen die ervoor zijn. Ja, daar kun je niks meer voorstellen.
0: Zeker.
1: Dat gaat ons verstand erboven.
0: Ja, inderdaad. Nou, ik dacht van, nou weet je, waar gaan we dan mee beginnen? Mijn guilty pleasure is natuurlijk het Eurovisie Songfestival. En daar kwam deze vandaan, hè. Mouth en McNeil. Willem Duin en Sjouke van het Spijker waren dat. Die hebben meegedaan met het Eurovisie Songfestival in 1974. Ze verloren daar natuurlijk, want Abba die won, hè, met Waterloo.
1: Dat was, ze werden derde. Kansloze dus missie.
0: Ja, zeker. Goed. En derde, dus best nog goed gedaan. Ze hebben het daar wel in het Engels hebben ze het gezongen. In het Nederlands is het een hele grote hit geworden. En er is ook een Duitse en de Franse versie van.
1: Ook door dit duo?
0: Dat weet ik niet. Geen idee. Ik wist ook helemaal niet dat er andere versies van waren. Nee, ik denk het niet. Toch zal niet er hun zijn, toch? Ein Goldner Stern in het Duits. En L'amour au pas.
1: Zo.
0: Mayonaise, trots maar.
1: Ja, jullie hebben vorige week ook even over jouw Franse.
0: De Franse versie. Dus ik denk niet dat het door hun gezongen is. Maar daar kunnen we nog wel even een keertje nakijken. Dus,
1: Willem Duin is niet meer onder ons, weet ik. Maar Maggie McNeil.
0: Volgens mij wel, toch?
1: Willem Duin zal voor mij al een aantal jaren overleden.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Maar Sjoukje?
0: Zoeken we op.
1: Zoeken
0: geen
1: we op.
0: Idee. Geen idee.
1: Gewoon nee. Eventjes.
0: Dus dat was de aftrap met de sterren.
1: De sterren.
0: Ik zie een ster.
1: Ik zie een ster.
0: Ja.
1: Nou, ik zei net tegen jou van, nou, ik vond het nog best wel lastig om liedjes te vinden over sterren die niet over sterren als zijnde artiesten, maar echt over het hemellichaam gaan. Maar eentje die bij mij al heel snel op de lijst stond was Coldplay met A Sky Full of Stars natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik ben geen Coldplay liefhebber en ook geen Coldplay kenner, maar dat toch een van de grootste hits.
0: Zeker
1: van
0: weten.
1: Coldplay,
0: dat is een groot zit. Ja.
1: Maar ja, zoals elke week staat mijn begeleidende tekst altijd een schril contrast met jouw mooie verhalen. Dus deze week is dat niet anders.
0: Ja, maar jij vertelt altijd wel veel. Dus,
1: nou. Wat ik niet wist, misschien jullie wel, is dat Avicii, Tim Bergling, een grote rol bij dit nummer gespeeld heeft. Als schrijver en als producer.
0: Ja, wist ik. Ja.
1: Dat had ik geen idee van.
0: Oké, klopt.
1: Tim Bergling, ja. Fantastische nummers gemaakt.
0: Ja, zo jammer. Hoe het afgelopen is, Abba. Ja.
1: Jullie hebben denk ik ook wel die Netflix documentaire over hem gezien. Ah, zo triest, joh.
0: Ja,
1: zo'n talent, zo
0: jammer.
1: Mooi.
0: Ja, heel jammer.
1: Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Written in the Stars van Elton John en Leon Rimes is in 1999 geschreven voor de musical Aida.
1: Ah, ja, ik kende dit nummer helemaal niet. Nee, helemaal nieuw voor mij.
0: Ik had ook helemaal niet het idee dat inderdaad met de musical te maken had. Leon was destijds 16 jaar oud pas.
1: Ja? Dit was nog voor Can't Fight the Moonlight.
0: Dat denk
1: van
0: ik.
1: Van Coyote Ugly.
0: Want ze was al wel toen bekend van How Do I Live? En Blue. Maar zo, dat is daarvoor, denk ik.
1: Was nog zo jong?
0: Ja, blijkbaar was toen 16 jaar. Ja, okay. Dus,
1: ja. Nou, dan zingt ze een behoorlijk partijtje weg.
0: Toch? Ja. Ja, en inderdaad, wat er ook bedoeld wordt. Van, het is in de sterren geschreven, het lot heeft bepaald. Het is helemaal zo, dus dat. Ja, maar ik wist ook niet. Maar is dat die musical, die schijnt ook voor echt voor Elton John, door Elton John
1: ja, geschreven? Ja, daar heeft hij volgens mij toen een hele grote bijdrage aan geleverd.
0: Ja, wist ik ook niet.
1: Er zijn altijd een aantal musicals die dan weer door elkaar gooien. Want je hebt natuurlijk de musical Tarzan. Dat was met de muziek van Phil Collins.
0: Phil Collins, ja.
1: Je hebt de Lion King. Dat was wel met Elton John.
0: Ja.
1: En dan Aida, dus blijkbaar ook weer met Elton John.
0: Ja. Maar het is niet zomaar van, doe even één of twee nummertjes. Hij schijnt er echt wel een vinger in de pap te hebben gehad.
1: Ja.
0: Goed. Ja. Nou, wat is jouw sterretje?
1: Let's move on with the stars. The Weeknd. The Weeknd is toch wel van de afgelopen 5 à 10 jaar wel een grote naam, hè?
0: Ja.
1: The Weeknd.
0: Ja, The Weeknd.
1: Ja, ik zat toen te denken, The Weeknd. Wie is nou weer The Weeknd?
0: Ja.
1: Welke persoon zit daarachter?
0: En dan ben je even gaan
1: analyseren. Ja, ik kan het niet uitspreken, joh. Het is een Canadese zanger en hij heet, echte naam, Abel Makonnen Tesfaye. Abel Makonnen Tesfaye.
0: Zegt me helemaal niks.
1: En dan heet je The Weeknd, zonder E, hè?
0: Ja.
1: Weeknd. And day. Week. En de Weeknd. Maar die dacht van, joh, 2016, ik moet toch eens samenwerkingen gaan zoeken met natuurlijk een legendarisch Frans duo als het gaat om elektronische muziek.
0: Ja.
1: Daft Punk.
0: Ja.
1: Ja, Daft Punk. Ik heb gelezen, als ik het goed begrepen heb, bestaan ze niet meer. Ze zijn gescheiden wegen gegaan. Maar ze hebben natuurlijk in de afgelopen, 20, 30 jaar, flink wat hitjes op hun naam gehad.
0: Absoluut.
1: Hè? One More Time. One more time.
0: Ja.
1: Met Nile Rodgers hebben ze natuurlijk Get Lucky met Pharrell Williams.
0: Ja.
1: Nou, kortom.
0: Nou, ik kom nog in Nederland.
1: Dat is wat ik dan weet. En natuurlijk grappig, want ze waren altijd gehesen in van die astronaut pakken en met van die helmen op. Dus ze waren altijd in die helmen op het podium. Niemand wist hoe ze eruit zagen.
0: Nee.
1: Dat was gewoon
0: wel handig.
1: Deel van
0: dan dagen na boodschappen gaat doen.
1: Kon je gewoon over straat.
0: Ja.
1: Precies, zouden meer sterren moeten doen. Dat is misschien beter voor je gezondheid. Maar goed, bij hun act past het natuurlijk helemaal. Ik dacht van als ik de Weeknd ga achterhalen wie de echte zanger is, moet ik dat bij Daft Punk natuurlijk ook even doen.
0: Ja.
1: Ik zei al, het is een Frans duo. En de echte namen zijn Thomas. Ja, echt serieus. Kijk, ten eerste kan ik mijn handschrift niet lezen. En ten tweede, de uitspraak is het Bargalter of Bargalter. Thomas Bargalter. En dan komt hij. Guy Manuel de Omen Christo. Guy Manuel de Omen Christo.
0: Fantastisch.
1: Ja, dat is
0: echt
1: toch.
0: Kippenvel heb ik nu.
1: Ja,
0: en dan zit echt te lachen.
1: Dan zegt iemand
0: wat
1: van
0: de fuck is dit?
1: Dat is geen artiestennaam, vriend.
0: Nee.
1: Jij moet jezelf Daft Punk noemen.
0: Zo
1: gaat het dan.
0: Hè? Ja, want dan zeggen ze ook inderdaad van, jongens, die DJ's op de radio, die kunnen dit niet uitspreken.
1: Nee, nou, je hoort het.
0: Nee, je moet gewoon veranderen dat.
1: Ja. Ja, en dat leidde in 2016 tot een hele leuke samenwerking. Dus The Weeknd en Daft Punk. Met het nummer Starboy.

0: Lucky Star van Madonna uit 83 alweer. Staat op haar eerste album. Schreef het ook zelf. En het is, betekent letterlijk een geluksster. Nou, en ik denk dat ze daar wel van kan spreken, hè?
1: Denk ik wel.
0: Want haar carrière is behoorlijk gaan schitteren toen natuurlijk.
1: Dat was nog de echte Madonna, hè?
0: Dat was de echte Madonna. De echte want daar heb ik inderdaad, dat zie je ook in de video, echt een flinke dosis jaren 80.
1: Ja.
0: Met die armbanden, grote oorbellen, echt die Madonna look.
1: Zoals ze allemaal weten dat Madonna eruit ziet. Ja. Zo moet Madonna eruit zien.
0: Ja, ja. En dat is het gewoon.
1: Want jullie hebben 4 weken geleden bij de moeder- en dochteruitzending hadden jullie ook iets van Madonna en haar dochter.
0: Ja, klopt.
1: En toen zeiden jullie volgens mij ook van, nou, ik heb meer met de True Blue periode.
0: Ja, absoluut.
1: Want ja,
0: ik heb niks meer.
1: Het voegt eigenlijk niet meer zoveel toe.
2: Helemaal niks. Ze heeft wel veel prijzen gewonnen bij de VMA's met haar nieuwe album.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh,
1: nou, okay. Dan moeten we die wel gaan luisteren.
0: Ja,
1: wie weet.
0: Ja, veel prijzen?
2: Ja.
0: En waarvoor allemaal?
2: Dat moet ik even opzoeken. Maar
0: Oké,
2: gewonnen, ja.
0: Oké, ik heb er niks voor van
1: Ik denk als ze bijna 70 is.
0: Dan
1: nog respect.
0: Sowieso, hè. Maar goed, kijk, een album, dat snap ik nog wel. Want daar kunnen we heel veel mee bereiken natuurlijk. Maar live, toch?
1: Eurovisie Songfestival. Huh?
0: Echt, hè?
1: Echt,
0: hè? Niet meer doen. Niet meer doen.
1: Nooit meer doen, Madonna. Nee, ook al levert het zoveel geld op.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt slecht voor je carrière.
0: Stop er gewoon mee. Stop op je hoofdpunt. Ja. Nou, dat is al voorbij. Dus ja.
1: Nou, al heel wat jaartjes.
0: Nee, dat is niet gelukt. Nee. Ik denk dat het tijd is voor het volgende onderdeel.

0: Oh, en als ik iets gemist heb de afgelopen 5 weken, is het deze rubriek.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zat
1: dus
0: te luisteren.
1: Dat je in jouw ergernis denkt.
0: Ja, ik zat te denken toen ik het luisterde op vakantie. Oh, was ik nu maar in Oosterhout.
1: Ja, dan
0: kon ik tenminste die ergernis natuurlijk delen. Ja, ja.
1: Je kan goed faken, Ralf.
0: Nee, onze ergernis is niet dat Madonna niet meer Madonna is.
1: Nee.
0: Had gekund.
1: Had zeker gekund.
0: Maar zal ik hem aftrappen?
1: Trap jij hem af?
0: Ik trap hem af.
1: Jij hebt er één?
0: Ik heb er één.
1: Dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, ik zelf ook wel eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat ik hem ook onthouden heb, want hij is alweer van de vakantie.
1: Ja, precies. En wij doen hem ook wel een beetje speciaal ook voor onze neef Rob vandaag, hè?
0: Ja.
1: Want die heeft afgelopen zaterdag aangegeven dat hij het wel een hele leuke rubriek vindt.
0: Ja, ja, we hebben en met wat luisteraars en fans hebben we gesproken.
1: Ja.
0: Op jouw feest, daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En professional als wij zijn, gaan we dan natuurlijk met onze fans en luisteraars in gesprek. Van,
1: zeker,
0: wat vinden jullie?
1: Zeker.
0: Heb je nog tips en tricks? Wat moeten we anders doen? Nou, en dus ik had een goed gesprek met neef Rob.
1: Ja.
0: En die zei dat hij deze rubriek helemaal leuk vond.
1: Ja. Nou, dat
0: dus
1: jij denkt
0: bij
1: van,
0: deze?
1: Ja, dus hij gaat niet weg, Ralf. Maar goed, jij hebt een ergernis.
0: Ja, ik zei net dat ik een hele leuke vakantie heb gehad. En dat is ook echt zo. Maar zoals ik al zei, we waren met de boot. Met de ferry. En dat betekent als je in Hirtshals in Noord-Denemarken inscheept. Dan ga je 32 uur de boot op naar Tórshavn. De hoofdstad van de Faroe-eilanden. Mm. En op de heenweg had ik de eerste avond, nacht al lichtelijk wat gevoel in de buik. Maar dat ging nog goed. Toen doorgevaren naar IJsland. Klein stukje. Ging ook nog goed. 16 uur. Maar terug met een pauze van 4 uur in Tórshavn hebben we 2,5 dag op de boot gezeten.
1: Ralf,
0: en dat is lang, kan ik jullie vertellen. 2,5 dag op de boot. En de golfslag was behoorlijk.
1: Ja.
0: Van de zijkant. Dus, met een binnenhut, zodat je geen zicht hebt op de horizon.
1: Ja.
0: Nou, de eerste nacht was een hele lange nacht. Dan heeft deze jongen een aantal malen boven de pot gehangen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik weigerde reistabletjes te nemen die vriendin Frederike wel had genomen.
1: Ja, maar waarom neem je ze dat niet? Dan ben je zo strontziek. En dan...
0: Ja, eigenwijs.
1: Ja, behoorlijk.
0: Geen zin in pilletjes, je weet het.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En na die eerste nacht ging het ietsje beter.
1: Ja.
0: Maar wat nog echt frustrerend was, is we hadden ontzettend lekker ontbijtbuffet. En diner.
1: Ja.
0: Nou, de mensen die mij kenden, die weten dat ik niet vies ben van een lekker eten.
1: Ja.
0: Maar in dit geval, ja,
1: we zaten
0: in de eetzaal. En dat was met uitzicht op de achtersteven van de boot. Met behoorlijke golfslag.
1: Ja.
0: Dus dan keek je uit het raam, zag je alleen maar water.
1: Ja.
0: En 3 seconden later alleen maar lucht. En zo de hele tijd.
1: Ja,
0: nou, dus Frederike heeft nog wel lekker kunnen eten.
1: Ja.
0: Ik heb na 3 crackers en een stukje vis, heb ik gezegd. Ik denk dat het beter is om
1: niks
0: stoppen.
1: Te pakken. Oh, wat een ellende.
0: En dan hopen dat de tijd zo snel mogelijk voorbij gaat. En kortom, was echt een ergernis op dat moment. Want je kan geen kant op.
1: Ja,
0: je
1: niks.
0: Zit erop. Je kan niet even zeggen, kapitein, zet me even af.
1: Nee,
0: dat kan dan niet. Dus het was echt uitzitten. Veel geslapen, want dan gaat de tijd tenminste een beetje snel.
1: Ja.
0: En ik was heel blij dat ik weer vaste grond onder mijn voetjes had.
1: Dat je weer aan wal was.
0: Dus dat was een kleine ergernis. En achteraf stom dat ik geen reistabletjes had.
1: Ja,
0: genomen.
1: Behoorlijk, hè?
0: Dus
1: beetje eigen schuld dan,
0: beetje eigen schuld. Ja. Maar ja, het was ook
1: kijk,
0: om te ontdekken.
1: Begint, maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van, ja, nou is goed geweest. Ja. Ik ga nou toch maar even een tabletje in.
0: Ja, Katie, ik heb natuurlijk al vaker op een ferry gezeten. Naar Ierland en naar Noorwegen en naar Engeland.
1: Ja.
0: Alleen dat is 3 uur hooguit.
1: Ja.
0: Prima.
1: Ja.
0: Maar dit was
1: maar dan gaat het toch niet zo op en neer.
0: Ja, dit is natuurlijk echt open zee. Noordzee en Atlantische Oceaan.
1: Ja, oké. Okay. Ja, een stukje anders.
0: En dit viel nog mee, hè? Want we kregen op een gegeven moment een filmpje van een van de crewleden.
1: Ja.
0: En die liet zien hoe het op het schip eraan toe gaat als het echt stormt.
1: Serieus?
0: Nou, dan moesten mensen zich echt vasthouden. Alles wat ze te pakken konden krijgen.
1: Nee.
0: Alle stoelen, alle tafels, alles ging alle kanten op. Nou,
1: vreselijk.
0: Dat is echt erg.
1: Nou, laat maar zitten. Dat ook niet. Max zo 3-4 uurtjes.
0: Ja, ik heb tegen Frederik ook gezegd, met de boot, hartstikke leuk. Maar liever niet meer 's nachts, want je slaapt ook slecht.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus gewoon alleen overdag.
1: Ja.
0: En anders reistabletjes. Dat.
1: Toch? Gewoon reistabletjes.
0: Dat was hem.
1: Daar ben je er vanaf.
0: Ja. Nu ben ik er echt vanaf.
1: Je hebt wel een hele leuke vakantie gehad. Dus achteraf denk je allemaal weer, nou, het valt wel mee. We hebben het gehad.
0: Ik heb een leuk verhaal nu ook.
1: En ja, als het je weer geen ergernis gehad.
0: Daarom.
1: Toch?
0: Dus levert toch weer iets op.
1: Dat bedoel ik. Nou, ik heb er ook één. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vorige week had ik er één. En toen viel mijn blik hierop. En toen had ik gelijk zoiets van, zo, dat is mooi. Want dan heb ik hem volgende week. Zie jij dat? Zie jij hier de letters van het telefoonnummer van de Rozo Studio.
0: Ik ga nu even achter de microfoon weg.
1: Ja, hij zit achter het... Hier, achter het beeldscherm. Ik kijk recht op een telefoonnummer. Dat is hier opgeplakt door weet ik niet wie.
0: Ja, niet in rechte lijn.
1: Zo.
0: Ja, dan, zacht uit te drukken.
1: Ik kon net zeggen, dan is het ook heel zacht uit te drukken. Ik snap niet. Ja, ik zou niet weten hoe ik het moet doen om het de luisteraars te laten zien. Maar het is, ja, Ralf Krommer kan toch niet? Het is, jongens, ja. Ik denk dat het een soort van die pick-up letters zijn van vroeger. Toch? Ja, ik voel even, het zijn losse letters. En het is dus het telefoonnummer, hè? 0162, huppeldepup. Dat staat me daar toch scheef geplakt. Ralf, ben je het met me eens?
0: Ja, ik ben met je eens, maar ik zit even naar het nummer te kijken.
1: Ja? Ja, dat is het nummer van de studio.
0: Ja, nee, 0162 natuurlijk. Ja, jong, je belt natuurlijk tegenwoordig allemaal mobiel.
1: Ja, dat klopt. Dus nee, het is het nummer van de studio.
0: Ik zit echt te kijken van, hoe ging het ook alweer?
1: Ja, het is van die telefoon hier.
0: Het is van de vaste, van de huistelefoon.
1: Geen idee of die toet, want er waren wat problemen mee.
0: Als iemand nou ons eens een keer belt, hè? Zou leuk zijn.
1: Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja, doe het nou gewoon een keer. Luisteraars, bel ons een keer.
1: 0162 74 1290.
0: Nou.
1: En dan zie ik, ik lees het op. Hartstikke scheef, maar... Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat het mij totaal niet opgevallen was tot nu toe. Het is dat hij valt ook weg.
1: Maar ik denk dat jij het niet ziet aan die kant.
0: Ik heb het nooit gezien.
1: Ja, nee, ik zit er al regelmatig. En nou had ik zoiets van, nou moet ik me echt eens onthouden. Ja. Want dit is gewoon wekelijks mijn ergernis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het zijn allemaal losse cijfertjes geweest en een beetje... Ja. Nou ja, plak maar op.
1: Ja, plak maar op.
0: Het ziet er niet echt des rozo's uit, hè?
1: Nee, toch?
0: Dat moet beter kunnen.
1: Nee, dat moet gewoon in een mooi strak recht lijntje.
0: Ja. Ik begrijp dat het jou ergert. Ja, want jij kijkt ernaar.
1: Ik kijk er hartstikke naar. Dus, ja.
0: Neem niet weg dat het nummer wel klopt. Dus we wachten echt met spanning op jullie telefoontjes, jongens.
1: Ja, ik denk dat het klopt. 0162 74 1290.
0: Nou.
1: Ja. Goed. Zo. Nou, en dan heb ik weer het probleem, Isa, dat ik nooit weet na de ergernis waar we zijn.
0: Waar we zijn? Nou, net hadden we Madonna.
1: Ah, we Madonna.
0: Net hadden we Madonna.
1: Ja.
0: Dus ik ben aan de beurt.
1: Yes.
0: Ik ben aan de beurt met...
1: Ik snap eigenlijk niet zo goed dat jij deze gekozen hebt.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Nee, ik heb ook geen idee. Ik ken het nummer helemaal niet.
1: Je had te weinig nummers.
0: Maar ik vind... ik ben altijd een beetje op... Ja, die naam, hè. Zac Efron.
1: Ja, maar dat is zo niet jouw...
0: Als je toch een Amerikaanse naam moet verzinnen, hè, dan noem je toch Zac Efron.
1: Ja, zeker.
0: Dan zie je toch zo'n ja, zo'n acteur voor je. Zo'n soapacteur. Zac Efron. Zie je niet een oude man of zo? Nee, Zac Efron.
1: Nee.
0: Oké. Ik had geen idee wie Zac Efron was. Maar Zac Efron
1: dat
0: is...
1: Dat meen je niet.
0: Nee, joh. Jullie wel dus?
1: Ja, tuurlijk.
0: Zac Efron is een acteur. Is helemaal geen zanger.
1: Ja.
0: Dat is een gelegenheidszanger.
1: Van de Glee, toch?
0: Zac Efron?
1: Nee, die andere.
0: Van Hairspray.
1: Musical.
2: Ja, High School Musical.
1: High School Musical.
2: Ja, dat je dan Glee zegt.
1: Ja, ik zit altijd in de war met die twee. Maar het is echt een acteur. Mega populair toen geworden.
0: Oh, nou ja. En Zendaya kennen jullie ook?
1: Nee.
2: Zendaya.
0: Nou ja.
2: Nee, dat is...
0: Iets verkeerd uitspreken is levensgevaarlijk bij Katie, hè?
2: Ja.
0: Dus jij corrigeert mij nu, dat mag.
1: Ja.
0: Maar nu ben ik weer 3 weken lang. Gaat het helemaal fout natuurlijk.
1: Zendaya.
0: Zendaya. Oké, dit is een hele mooie samenwerking uit 2017 tussen Zac Efron en Zendaya. En het komt uit de film The Greatest Showman. En die film ken ik wel van titel, nooit gezien. Jullie wel?
1: Ja, lang geleden. Ja.
0: Is de moeite waard?
1: Ja, absoluut.
0: Waar gaat hij over?
1: Zegt het al, hè?
0: Ja, over een showman.
1: Ja. Hoe doen we dat in het kort even vertellen wat die film...
2: ik heb er niet.
1: Ja, iemand die door wil breken in dat wereldje toch?
0: Oh, het is wel een beetje de
2: hij mocht de Great Showman, toch?
1: Ja, precies. Dat wilt hij toch ook? Daar gaat het in het begin over.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja.
0: Oké.
1: Moet je gewoon even van het weekend gaan kijken.
0: Gewoon even van het weekend. The Greatest Showman. Precies. Wij gaan luisteren naar het nummer van Zac Efron en Zendaya. Rewrite the Stars.
3: You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: 1 miljoen sterren van de Frank... Nee, ik wou zeggen de Frank Boeijengroep, maar dat is helemaal niet. Want het is het eerste soloalbum van Frank waar hij op staat.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Niet de groep, maar gewoon Frank Boeijen zelf.
0: Zelf?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. En ja, in zijn, die had ook gelijk een andere stijl, hè. Toen hij solo ging, vind ik ook wel wat persoonlijker. Poëtisch allemaal.
1: Ik ben geen kenner van
0: nee, dan moeten we eigenlijk, dan moeten we weer bij nicht Diana zijn. Hè? Die,
2: had waarschijnlijk zoiets van Boeijen. Ik maak een album.
0: Ja.
1: Kunnen we haar schijf ook af en toe even dicht draaien? Ja, dat kunnen wij niet hier, hè?
0: Dat kunnen wij hier niet. Nee, jammer, nee, ja. Nee. Als hadden we het nu gedaan.
1: Ja, nu gedaan.
0: Even het schuifje dicht.
1: Oké. Okay.
0: Ja, precies. Dus, nee, ja, goed, weet je. De een die zingt over 1 sterretje. Frank gelijk over 1 miljoen. En
1: ja, dan krijg je meteen, gewoon... groots aanpakken.
0: Een hele mooie single krijg je dan.
1: Ja.
0: Ralf, wat is heter? Een blauwe of een rode ster?
1: Een blauwe.
0: Ja? Kijk, hem lachen, jongen.
1: Anders vraag jij het niet zo.
0: Ja. Nou, dat is best grappig natuurlijk.
1: Oh, hier had ik op gehoopt, hè. De Katie komt nu met leuke feitjes en met dingetjes
0: ja,
1: over sterren.
0: Ja, maar jij had ook een leuke feit.
1: Ja, ik heb het opgezocht. Maar vertel.
0: Ja, nee, weet ik ook niet. Nee, het is gewoon dat inderdaad zo is. Dat het een blauwe heter is. Maar dat je eigenlijk andersom verwacht, toch?
1: Ja. Want kleurrood... nou ja, kijk naar de kraan thuis. Is meestal door de kleur van warm.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja. Nou, even snel. Ik zeg iets. Jij maakt hem af. Ja?
1: Ja.
0: De sterren van de hemel.
1: Dan kun je met alles. Zingen.
0: Ja.
1: Lopen.
0: Ja.
1: Ik veel.
0: Nee, helemaal goed. Zingen, hè. Ja. Een thema van vandaag.
1: Oh, thema. Ja, zingen.
0: Ja. Het stond in de sterren.
1: Geschreven.
0: Een nieuwe ster aan het.
1: Firmament.
0: Onder een gelukkig.
1: Gesternte geboren zijn.
0: A star is...
1: Born?
0: Nou, Ralf, mijn complimenten.
1: Dank je.
0: Je bent geslaagd.
1: Ja. Fijn. Ha. Ik heb het zweet op mijn voorhoofd staan.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Heel goed gedaan, jongen. Goed. Waar zijn we?
1: Weet jij wat dichtstbijzijnde ster is? Die dichtst bij de aarde staat?
0: Ja, je bedoelt die moeilijke naam, of niet?
1: Die moeilijke naam?
0: Ja.
1: Ja, in het Latijn betekent het ook dichtstbijzijnde ster.
0: Oké. Okay. Ja, iets met een P volgens mij.
1: Ja. Proxima.
0: Die.
1: Centauri.
0: Ja.
1: Staat op 4,5... Ik zit echt voor te lezen, hè. Ik bedoel, 4,25 lichtjaar tot de aarde.
0: Ja.
1: Dichtstbijzijnde, hè.
0: Ja.
1: En dat is dus het... Een lichtjaar is de afstand die het ligt. En dat gaat snel.
0: Uh-huh.
1: Dat is de snelste afstand in natuurkunde volgens mij die we hebben.
0: Ja.
1: Denk ik. Die het in 1 jaar aflegt. Dat is gigantisch. En dan 4,25 keer. En dat is het dichtstbijzijnde.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er nog honderden miljarden andere sterren... die op zo'n grote afstand van de aarde staan... dat sommigen dus nog steeds licht uitzenden... uit het verleden naar de aarde.
0: Mm-hmm.
1: Dat doet er gigantisch lang over om ons oog op de aarde te bereiken. Die sterren bestaan in werkelijkheid al lang niet meer.
0: Nee.
1: Maar wij zien ze nog.
0: Hoe dan, hè?
1: Hoe dan, hè?
0: Ja.
1: Het is wat.
0: Ja, ik heb er inderdaad gisteren ook best wel veel over zitten lezen over die sterren en alles. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, want ik kan het gewoon niet meer volgen.
1: Nee.
0: Het is niet te vatten dan,
1: Niet te vatten.
0: Nee. Denk nee. Hoe dan? Maar goed.
1: Vind ik ook wel mooi, hè? Want wat ik net al zei, het maakt je wel nederig of zo. Of dat je denkt van jongens, wat zijn we eigenlijk op deze
0: nietig,
1: planeet
0: toch?
1: Met al onze problemen, oorlogen, noem het allemaal op.
0: Ja.
1: We zijn tot elkaar veroordeeld allemaal.
0: Ja.
1: En het stelt uiteindelijk op het grote geheel allemaal bijzonder weinig voor.
0: Inderdaad. Ja. En ik denk dat jij nou aan de beurt bent.
1: Jazeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, een van mijn toch wel favoriete bands. Want wat een mooie, lekkere, met name disco-muziek hebben die gemaakt.
0: Zeker.
1: Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: Nou, die hebben al een aantal keren de uitzending gehad natuurlijk met allerlei leuke tracks.
0: Ja.
1: En in 1975 hebben ze er ook eentje opgenomen waar een star... in de titel zit.
0: Ja, dus jij denkt, die is binnen.
1: Ik denk, dat is de mijne.
0: Ja.
1: En ik heb er verder geen informatie over. Ik denk, ik ga Earth, Wind & Fire ook verder niet introduceren.
0: Nee.
1: Genoegzaam
0: gewoon
1: bekend.
0: Luisteren.
1: Gewoon luisteren. 1975, Shining Star.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Dat was All of the Stars van Ed Sheeran. Een nummertje in 2014 wat speciaal geschreven is voor de film The Fault in Our Stars. Ken jij hem, Ralf? Ah, young film. Echt verschrikkelijk. Staat dus de aftiteling gespeeld. Het gaat over twee jongeren met kanker die verliefd op elkaar worden.
4: Ik ken het verhaal wel.
3: Ja, en als we dan niet bij... Ja, zijn ook boeken... Ik denk dat het verfilmd is van het boek. En dat gaat erover inderdaad, als we dan niet bij elkaar kunnen zijn, dan kijken we naar dezelfde sterrenhemel en dan zijn we toch op die manier wel bij elkaar. En Ed die heeft eerst de, ik mag Ed zeggen, die heeft eerst de film bekeken en daarna pas het lied geschreven, zodat hij zich heel goed daarin kon leven.
4: Jij mag Ed zeggen, ik mag Eddie zeggen.
3: Oh, jij zegt Eddie? Ja. Oh, dan betekent jij nog meer dan ik dan voor hem.
4: Maar goed, ik onderbrak je, sorry.
3: Ja, maar dat brengt wel iets bij me los dit. Het is dat we de ergernis al hebben gehad. Maar goed. Isa, dan gaan wij over naar het volgende onderdeel.

0: Ja, we gaan gewoon weer door, hè?
1: Het
0: ja.
1: gaat allemaal door.
2: Het laten we dan normaal maar.
0: We gaan gewoon pakken hem gewoon.
2: We gaan het doen.
1: En dat doen wij gewoon, hè? We pakken het gewoon allemaal weer op. Isa, heb je wat leuke tips?
0: Ja, ik heb wel wat tips. Eén uitje en twee nieuwtjes eigenlijk.
1: Nou, meid. Ja. Komt er maar in.
0: Weet jullie wat het Oosterhoutse kroegedacht is?
1: Kroegedacht?
0: Ja.
2: Kroegedacht. Nou, precies wat het zegt dat het is. Dacht
0: het is een gezellig dagtoernooi waarbij mensen in verschillende kroegen in Oosterhout tegen elkaar dachten.
1: Nou, leuk.
0: Ja, en het, een deel van het inschrijfgeld dat wordt gedoneerd aan een lokaal goed doel. En dit keer was het MEC.
1: Het is al geweest?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En maar liefst €1000.
1: Zo.
0: Zo, dus.
2: Dat is de moeite.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En vond het wel ding, want ik was daar gisteren nog bij het MEC.
1: Nou, ik wilde het net zeggen. Hier ben ik gisteren nog geweest. Isa die was gisteren met een vriendin en daar het dochtertje van naar even langs het MEC.
2: Ja, is leuk hè?
1: Ja, want ik zag inderdaad allemaal dat ze die geiten aan het voeren was en zo. Dus nou, ik wil binnenkort ook eens eventjes weer.
0: Dan gaan wij ook nog een keer samen, toch?
1: Ja, vind ik hartstikke leuk. Ja. Dat is heel lang geleden, het MEC. Oké.
0: En Park Zuiderhout, dat heeft een Brabantse innovatieprijs gewonnen. Voor de manier waarop zij fietsen en duurzame mobiliteit stimuleren. De prijs is een waardering voor organisaties die op een vernieuwende manier mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. Ze richten zich daarbij niet alleen op de medewerkers, maar ook op bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en mensen uit de buurt. Nou, zo kunnen ze onder andere e-bikes uitproberen, zijn er goede fietsstallingen en oplaadpunten en kunnen inwoners van Teteringen gebruik maken van duofietsen. Zo proberen ze fietsen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.
2: Nou, Katie,
1: wat
2: vind je er nou van?
1: Het is helemaal van jou dit.
0: Ja.
1: Jouw item.
2: Maar wat blijf je nou met je Porsche Cayenne?
1: Ja, nou ja, ik rijd er gewoon voorbij en dan zwaai ik naar jullie. Ik heb geen duofiets, maar een vierpersoonsauto. Hè?
0: Slechts.
1: Dan ga ik gewoon langs en zeg van, nou, wat wil je? Bij Ralf op de duofiets, of bij mij in de SUV?
2: Op die grijze Batavis, of bij mij achter op de lederen bekleding, de lederen achterbank.
1: Ja! Met airco. Oké.
0: Okay. En dan nog op zondag 11 oktober is de ultieme vintage route. Liefhebbers van vintage en antiek kunnen langs 14 ondernemers op 5 locaties. Nou, in Oosterhout is daar van eentje. Daarna heb je nog Terheide, Breda en Rijen. In Oosterhout kun je onder andere terecht bij een galvanist. Ja? Dat vind ik nou zo moeilijk.
2: De vintage
0: woord.
2: Meesters. Galvanitas.
0: Er zitten in ieder geval meerdere.
1: Ja, bij Galvanitas bedoel jij.
0: Ja.
2: Gaan ze nu woonwerk maken.
1: Ja.
0: Meerdere om één dag. Om één dag. Zo.
1: Ja, ja.
0: Het gaat heel goed. En dat is van 10 tot 4. Nou, je kan zelf gewoon bepalen waar je eerst naartoe gaat.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook leuk. Maar ook daar, Ralf, ga nou met je auto. Want als je daar spullen wil kopen.
2: Als ik naar de kringloop ga, ga ik ook soms met de fiets, maar vaak ook met de auto.
1: Oh,
2: want je weet nooit wat je tegenkomt.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja. Ja. Ja, dat heb je dan ook. Nou, Isa, zijn weer. Ik vond het leuke nieuwtjes/tips.
0: Nou, top.
1: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.

0: gaan snel door met, ja. Ja, met Deep Purple, jongens. Deep Purple,
1: ja.
0: Die staat altijd hoog in de top 2000.
1: Zeker.
0: Ik ben altijd heel bang dat ik de plank dan enorm missla, maar met het nummer Child in Time. Klopt dat?
1: Nou ja,
0: Child in Time, top 5.
1: Ja, dat moet.
0: Top 2000.
1: Ja,
0: dat moet er zijn. Ja, een van de grote bands uit de jaren 70. Hè, samen met Pink Floyd in die tijd. Black Sabbath, noem het allemaal op. Beetje dat werk. 1972, dit nummer, Highway Star.

0: Ik denk dat dit nummer als een van de eerste op mijn lijstje had staan. Want ja, dat kan toch niet anders, toch?
1: Ben ik even aan het bijkomen van de overgang van Deep Purple naar, naar dit.
0: Hoezo variatie?
1: Zo.
0: Ja, onze Frans.
1: Franske?
0: Frans, onze Frans. 94, Franske. Ja zeker.
1: Ja,
0: uit de Feyenoord, hè?
1: De Vendert.
0: Ja, dit is een beetje de... Ja, is dat zo?
1: De Vendert.
0: De Vendert.
1: Ja, zo heet dat.
0: Zo heet dat daar. De Vendert.
1: Geloof ik.
0: De Vendert.
1: De Vendert.
0: Oké.
1: Je hebt Taaike.
0: De Taaike,
1: en
0: ja.
1: De Vendert.
0: Oké, Vendert. Nou, onze Frans uit Vendert, die de neef van Taaike leert.
1: Leert? Mooi.
0: Ja, leert neef van Taaike.
1: Oh, gaan we nu over op... Ja?
0: Ja, moeten we nog wel een keer iets mee doen. Hartstikke leuk. Ja, de periode hè, dat hij een beetje begon door te breken. En ik geloof, even zijn eerste albums op weg naar geluk. Daar staat het op. En ja, hier is het eigenlijk wel een beetje begonnen. Hij was zelf begin 20 toen.
1: Ja, hij was heel jong. Ja.
0: Heel jong. En ja, die, weet je nog dat hij bij... het programma van...
1: Ooit niet de slaaf.
0: Ooit niet de slaaf, hè.
1: Dat is echt een jong manneke.
0: Dat je toen uit twee fans moest kiezen, hè. Ach, god,
1: het was hier oncomfortabel.
0: Ja, maar dat was ook heel zielig ook. Dat was echt niet te doen. Ja. Ja, en hij groeide natuurlijk uit tot een van de bekendste volkszangers van Nederland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat over onze Frans.
0: Onze Frans.
1: En om de, nou, toch maar weer naar het andere uiterste te gaan.
0: Zo.
1: Nou, het uiterste. Eventjes ook weer een overgang.
0: Wel een heel verschillende. Hè?
1: Ja, jullie zijn het al een beetje gewend van mij. Ik heb heel weinig begeleidende tekst. Dus wij gaan luisteren naar een van de grootste strotten, mag ik wel zeggen. Hè? Uit de gospel. En
0: ja,
1: de,
0: absoluut. Ja, absoluut
1: waar. Aretha Franklin. We hebben al vaker in de uitzending iets van Aretha gehad. Nou, u kwam er nu weer een mooie tegen.
0: Ja.
1: En dan gaan we nu naar luisteren. Aretha Franklin met het nummer There's a Star for Everyone.

0: sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Met onder andere natuurlijk onze Willy Bartaal. Uit 2010 alweer een nummertje. En dat staat op het album Lachende Derde. Een grappige naam vind ik dat. Ja, en dat is eigenlijk naar het idee dat we uiteindelijk allemaal uit materiaal bestaan dat uit de sterren is gevormd. Nou, daar heb ik een beetje over zitten lezen. Nou, daar gaat de mama pet erboven. Dus gewoon een lekker nummertje. Sterrenstof. Past bij het thema. Want dat vind ik allemaal zo ingewikkeld.
1: En ook dat de roem ook maar vergankelijk is, toch? Sterrenstof, zo wordt dat vaak genoemd, hè?
0: Ja, ook dat. Ook dat. Ja, ja, ja,
1: je denkt dat je heel belangrijk bent. Nou, dat je heel wat voorstelt.
0: Precies. Ja. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Ja. Hè? Doe allemaal maar gewoon normaal. Toch?
1: Het is echt super grappig dat jij dit nu... want ik zat te kijken naar het volgende nummer wat ik mag aankondigen. Dat is Moby. We are all made of stars.
0: Nou,
1: en dat is precies wat jij nu zegt.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Want ik zat gisteren dat uit te zoeken. Ik heb het niet opgeschreven, maar ik herinner het me nog. Inderdaad, Moby was er aan het nadenken van ja, de mensheid en hoe belangrijk zijn al onze problemen en zo. En uiteindelijk zegt hij, is het hele universum gebouwd van sterrenstof en daar bestaan we allemaal uit. En,
0: ja, dat schijnt dus. Ja, het is dus een hele uitleg achter, maar dat inderdaad. Ja.
1: Moby, echte naam Richard Melville Hall.
0: Zo, die zou ik ook veranderen dan. Ja. Toch? Dat kan simpeler.
1: Frederike in haar jonge jaren was best fan van Moby.
0: Oh.
1: Ik heb er ook een paar cd'tjes van op een kop getikt. Ja. En er zitten echt wel hele leuke, ja, vernieuwende dingen bij. Hij was echt wel ook een pionier met melodieën en elektronische muziek en zo. Echt leuke dingen gemaakt. En naar die artiest gaan we nu luisteren. Ja. Moby met We Are All Made of Stars.

0: Ja, ik zit...
1: Ja, we zitten even te kijken.
0: Ik zit helemaal onder de inkt.
1: Ja, die pen van jou is niet lekker.
0: Heel raar. Aan de pen zie ik niks.
1: Overal zit de inkt aan nu.
0: En overal staat net al op mijn neus, zei jij.
1: Ja.
0: Hier zit het op mijn shirt. Nou, met mijn vingers. Nou ja, goed. We gaan zomaar even wassen, denk ik. Ja, dit was natuurlijk Vallende Sterren. Lekker zoetsappig. Van onze Nick en Simon uit 2009 ook alweer. Dat gaat toch allemaal wel heel
1: zo
0: hard,
1: joh.
0: Hè? Ja. Ja. En dit is natuurlijk wel heel grappig, want het gaat over Vallende Sterren. Maar Vallende Ster is natuurlijk helemaal geen ster.
1: Ik las het net toevallig.
0: Oh, echt?
1: Het niet. Ik las het net.
0: Oh, je wist het
1: want
0: niet?
1: Want ik was natuurlijk ook op zoek naar feitjes.
0: Ja. Dat is toch grappig? Het is een vallende ster is een stukje stof of steen waaruit de ruimte komt. Nou, dat komt dan zo in onze atmosfeer en dan verbrandt het. En dan heet het een meteor.
1: En dat ziet er super gaaf uit. Als je dat een keer mag zien.
0: Ja, dat is het hartstikke mooi. Maar het is helemaal... Een vallende ster is natuurlijk beter dan een meteoor, toch?
1: Ja, dus, klinkt leuker.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, dus dat was even de toelichting. Ja. En dan pakt Ralf hem over.
1: Ja.
0: Heel snel.
1: De tijd, lekker
0: want,
1: snel.
0: Want dan kan ik mijn handen gaan wassen.
1: Uit 2006 van de band Muse Starlight.

0: moest even kijken of ik inderdaad aan de beurt was. Maar je had natuurlijk net jouw nummertje al aangekondigd. Wij luisteren nu naar Stars van Simply Red. 1991 alweer. God, dat is nog ouder dan wat we net over hadden. We voelen ons af, wat blijft de tijd?
1: Ja, blijft de tijd.
0: Staat op zijn gelijknamige album Stars. En natuurlijk geschreven door de zanger Mick Hucknall. De, denk wel, de beroemdste roodharige zanger uit de popmuziek, denk ik.
1: Ja, dat was niet aan het ontkomen, hè, die jaren 80 en 90. Die waren echt, echt groot.
0: Ja, precies.
1: Simply Red, ja. Mooi. Ja.
0: Dit nummer, dat was binnen no time als single al een hele grote hit. Maar het album, dat is best wel bijzonder, dus heeft dus twee jaar achter elkaar, beste album van het jaar geworden.
1: Wauw.
0: Nou, dan doe je toch iets goed, toch? Ja. Als het twee keer achter elkaar is. Dus, dat was Simply Red.
1: Fijn dat je me bij je had. Altijd leuk om te horen. Dan nu naar ook echt een classic, hè? Een legendarische stem, Dionne Warwick.
0: Ja.
1: Altijd lastig om dat uit te spreken, hè? Dionne Warwick.
0: Warwick. Ja. Warwick.
1: Warwick. Warwick. Warwick. Warwick.
0: Ja.
1: Dionne Warwick.
0: Warwick.
1: Met het nummer Starlight. Ik heb het uit moeten zoeken. Het schijnt een liefdadigheidssingle te zijn geweest.
0: Oh.
1: De opbrengst is volledig gegaan naar het Starlight Children's Foundation.
0: Oké.
1: Okay. Voor zieke kinderen en hun familie. Om die op allerlei manieren te ondersteunen.
0: Oh, mooi.
1: Ik ken Dionne Warwick niet persoonlijk natuurlijk. Zou het zijn. Maar ik weet wel dat zij een grote voorliefde heeft voor het goede doel. En dat ze er altijd wel ernstig mee begaan is. Dus ik kan me voorstellen, dit soort mooie initiatieven.
0: Ja, zeker.
1: Dat ze daar haar bijdrage aan geleverd heeft. Het schijnt een co-productie te zijn. Ik weet niet of hem ook kan horen. Want ik ken het nummer verder helemaal niet. Billy Davis Jr. Ik heb de naam genoteerd. Geen idee wie het is. Maar om even aan te geven. Het is niet alleen van Dionne Warwick.
0: Okay.
1: Maar we gaan er gewoon naar luisteren. Dionne Warwick met Starlight. MUZIEK

0: Ja, lieve luisteraars, we hebben deze twee uurtjes alles met sterren gehad. Lucky Stars, vallende sterren, sterrenstof, starlight. En ook hebben we geleerd dat een vallende ster geen ster is, maar een meteoor. Maar ja, laten we nou heel eerlijk zijn, hè? Als ik zeg, hey, kijk Ralf, een stuk ruimtepuin. Ja, klinkt toch niet zo charmant natuurlijk als anders. Hè? En mocht je vanavond nog eventjes naar buiten kijken en geen ster zien, geen paniek, dan is het gewoon bewolkt. Want sterren, die zijn er altijd. En zie je er eentje en die valt, nou, dan mag je nog steeds die wens doen en wie weet komt die uit. Wij waren vandaag weer heerlijk compleet met onze stralende ster Ralf, die weer terug op zijn vertrouwde plekje zat. Ook volgende week, dan zijn we er weer met een nieuw thema, nieuwe muziek en een hoop informatie waar niemand om gevraagd heeft. Maak er een mooie dag van en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag.
1: VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

een slootje ervoor met een stoepje eraan. En vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik ieder jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk er de koe. Ik maai en ik zaai er zo'n beetje. En zo'n in het

Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. Toen had ze

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Uur na uur.